En dit is ook ja dat probleem dan kom je horen of een ouder gezin, maar het is varia. Het type die hoop in dan komt dat bin zeggen ons, maar let wel, ik raad er in dat deel ko hoop in zo. Nons nos deel ko hoop in i adulto, comparativamente ko toeri reclasserings dan internationaal in ons a comproba is hij reclassering aroba te akapara hoop in mas ko een normaal reclassering. Dus nons ding probation, nons ding parole, dus nons een partij die sali fekia. De prisión nos tiene el grupo que está promete con Andrienta Kia nos tiene es un anco eigenlijk da wordo donador de juez nos tiene house nos tiene ahora aquí banchi nos tiene joven y adulto nang dus eigenlijk organización na mundialmente está verspreid arroba tin tour body un dak antes de pone ku no turbia nos po llega tour gente tour e dulco pa sobra e grupo ta hopi grande e hopi varia.

weer nog een zeker barco, de Orange Marine. Kut een barco speciaal, kut een leie kabel. Ja, sabra nog een jager ruba. Voor ruba te salibai, merka. Ik ben dan sigibai de denture periodo di lanti, bij Martinique, spetter bij Becarua, bij Corsoi Bonero.